Winde van Verandering, een program gefokus vir mense met gestremdheid. Ons deel hartseer, ons deel pyn, ons deel oorwinnings. Ons vertel ons story, gee waardevolle inligting. So wat is jou story? Skalk gerus maandag tussen 6 en 7 op Eden FM, Winde van Verandering, saam met my, Cyril Williams.

17 was ik aan olifant zoek. En ik hoor de predikant zeggen: mijn God is een God van nieuwe dingen. En onmiddellijk toen hij het zei, toen weet ik, die moet een song zijn. Ik wil het vanavond zingen voor de mensen van Kaapstad, Zuid-Afrika en de rest van de wereld.

0: nice knockout deals. Don't miss out. Get Jungle Oats 1 kg, buy 3 for only 99 rand. Stork Country Spread Tub 1 kg, buy 2 for 80 rand. Two deals per customer while stocks last. Boxer Price Knockout.
1: Hi, goeiemôre, Jolien. Sebastien is ook hartelijk zo groot. Ik wil het met je hart afwezig hier daar aan Zia Williams, wat per dag verjaar. Zij is 7 jaar oud per dag. Haar ma, Libauna, pa Lucia, moet daar vandaag lekker bederf. En dan gaan nog een verjaarsdag verzoekje daar aan Lucinda. Hij is daar kant een Nijsna. Dat is ook zijn verjaarsdag vandaag. Hij moet zijn dag geniet. Hij moet lekker weer. Ja, hij is vandaag bij die weer. Zwemmen maar lekker weer. En alles wat mooi is voor me. Dank je jelle. Mooie dag voor jelle. Bye bye. Loop de Joanne.
2: Daar sê dankie Joanne, daar van Highway Fishery mense, as julle in die omgeving is daar in Joots, dis die beste vis wat jy kan kry in die Joots omgeving. Sebastian, wat sê jy?
3: Jolien,
2: jy gaan nie stry met my nie.
3: Nee, nee, nee, as jy met Nero kan stry nie, one bite and all resistance crumble.
4: Kom maar, so daar van die fisheries.
3: Hoe sê jy my, maat?
4: Ek was daar persoonlijk geweest, 2 keer al. En dit is die moeite werd om haar te eet, man.
3: Ja, nee, baie beslis,
4: en
3: broeder.
4: En toe is ek nog baie gelukkig om een lekker vetkoek, een warm vetkoek, samen te koop en inderdaad te geniet daar so.
2: Mens.
3: Nee, maar nou, Rera, dit sê vir jou. Die proe, hy moest nou soms in jou hoor.
2: Jou eet, hoe lekker. Jou
3: eet, hoe lekker.
2: Jou eet, kan ons die koerier stuur.
3: En kan ons die koerier stuur.
2: Ons is vol van die ontbijt, maar hoe lekker.
3: Pas jy nou hier.
2: Is nooit te laat vir gesien.
3: In een vetkoek van oma af, jy.
2: I'm telling you.
3: Kijk, en hy size en hy vetkoek, ja. Bro. So kijk, hy is so warm as jy om. Haar wees hy maar nog groot
4: ja,
3: as
4: hy. Ja, net so groot vetkoek het gekregen hy daar.
3: Ja, my maat, kijk, hy is om opmaak, die stoom trek haar.
2: Die stoom trek.
3: Waarom maak hy chips in jou mond, jy?
2: Kom, ons kyk dan nog so paar boodskapies wat dege. Kom, die soos iemand wat vraag, kan ek een besoekie stuur? Natuurlijk kan ek een versoekie stuur. Geen probleem. Morgen, Jolien, versoekie asjeblief van Freddy. Hy moet een lieflike dag het van Mer. Kan asjeblief vraag vir Gerard Levert. Sy baby, hold on to me. Baie dankie. Dan, kom ons kyk gauw. Goeiemorgen, graag wil ek my ma Elisabeth Kleinhans van Riversdal gelukwens. Op haar geboortedag. Dit kom van haar dochter Paulina, Oktober. Haar kleinkind, Jolien van Riversdal. En dan het ek een boodskapje ontvang. As al weet Jolien, sake hier so. Maar dit is reg. Ons los het maar daar.
3: I think we must rock that boat.
2: Ja. Morgen Jolien, jy vat altyd jou ID-kaart en jou cellfoon saam. Dis toch op die vraagje van vandag. Wat is
3: maar jy het die boodskap gelees, Jolien?
2: Asseblief Sebastien, ek gaan jou oor my vinger strek.
5: Morgen Jolien en Sebas, ek groet al die maatjies van A tot Z, allemaal is gegroet, en dan wil ek vir Liesel Eilwoord sê, Liesel Vlooi, my oor is by radio benaand op meneer Rogers' show, en Daryl Damons, het was lekker om jou stem gestaan op die radio te hoor. Jy klink sommer fresh. En dit kom met liefde van Antima. Mooi dag, Sebas en Jolien.
2: Ja, sê baie dankie Antima, daar al die pad van haar welbedag. Goeiemorgen, Jolien, René, Reline en opa Frans van harte. Gelukke aan Sorina Kleinhans en Jordan van Niekerk van Heidelberg en Megan Amas van Oudtshoorn, wat allemaal vandag verjaar. Gods rijkste sieninge oor jylle lewe en voorspoed van nieuwe levensjaar. Geniet elke oomblik daarvan. Het kom met liefde van Mina Konradi. En dan is hier iemand op soek na Home Affairs George sy nommer. Apparently bestaan die nommer nie wat op Google is nie. So as enige iemand kan help met die nommer van Home Affairs op George, dis dringend. So, as jy kan help, laat weet my, asjeblief so my by WhatsApp lyn. Morgen, ek kan nie sonder my phone uit die huis uit nie, Willeen, wat so skryf. Ek het ook gedink die dag as ek my foon by die huis sal vergeet, dan sal die weer my nergens in die hande kry nie. Goeiemorgen Jolien, jy moet een gesiende dag hier het in die atelier, dit kom van Estelle Ganga Alipad van uit Slangrivier. Landietijd sê goeiemorgen Jolien ingehaak en Frederica Hendrik sê morgen Jolien en morgen aan amal en geluk op my broer met sy licentie met die eerste probeerslag baie geluk, dit wil gedoen wees. Edward Michaels, goeiemorgen I en die Eden FM span met een mooi en gesiende dag het. Die heriekie sê Roelien, my broerse naam is Roan, luister lekker aan jou en sy bas. Dankie Landie Grootboom en Karel Stout sê morgen Jolien, ek hoor jy speel so lekker cool muziek vanochtend, luister lekker, dankie, mooi dag. En dan sê Mina Conradie, morgen lieve Jolien, ek is ingehaak en ingeskakel van af Heidelberg, prachtige dag vir jou en gesin, tonne liefde. Dan sê Shirley Valentijn, goeiemorgen Jolien, mooi en gesiende dag aan jou en Jolien Arnoldus. En dan het ek nog so een aankondiging of twee om vir u idee te gee, kom ek doen dit voor ek besig raak en heeltemal vergeet, en ek mag nie vergeet van die luisteraars nie. Looking for a job in George, the Western Cape government is offering 6 free Go George bus rides for job seekers traveling to job opportunities, interviews and other work-related travel. Sign up now at gettingyoutowork.westerncape.gov.za. Dan het ek nog eniekie, kom ons kyk gauw. Okay.
6: Attention employers. The Compensation Fund reminds you that submissions for the 2025 Return of Earnings are open until the 30th of June 2026. Submit online on www.labour.gov.za. Then online services. Then ROE online. Then employer registration and ROE submission. Late submissions will incur a 10% penalty and interest will be charged on overdue accounts after 30 days. Remember, employers must report any changes to business details within 7 days. All current letters of good standing are valid until the 31st of May 2026. For assistance, call 0800 321 322 or 0860 105 350. The Compensation Fund, working for you.

lijkt voor mij, ik heb een probleempje daar, nee. Maar nou ja, broeder, ons gaan ons uiterste proberen om die zaak voor jou recht te krijgen, nee. Maar in die tussentijd, ja, nee, wat. Denk ik maar die volgende doen. Mm. Vaar mijn groot vriend. Ik heb veilig voor jou, mijn

0: Op soek na gehalte kruideniersware teen sakpaspryse. Kom besoek Grocery Express by 92 Hoopstraat, George. Verken ons weier verskeidenheid gevriesde kosse, insluitend gevriesde pastye, groente en hoenderprodukte. Perfek vir daardie vinnige etes. Moenie ons saaiwil afdeling misloop nie. Melk, kaas, yoghurt en nog baie meer, elke dag beskikbaar teen bekostigbare pryse. By Grocery Express is dit maklik om inkopies te doen. Kwaliteit, verskeidenheid en waarde, alles onder een dak. Kom loer in vandag nog. Grocery Express, 92 Hoopstraat, George, waar jou geld verder gaan.
1: Ja, bye, dankie daar aan Jolene vir Rosa Makir. Thank you so much, Jules. It's been fun. You know, it's time for Open Heavens, all right? We have to join the Open Heavens team. And this afternoon, they're all the way from the Muscle Bay Studio, right? So, yes, we're going to be having... We have to join them, you know, right? Our Open Heavens team, right here in Muscle Bay. So, let's get ourselves ready for the Open Heavens team.

0: All right, it's Kenny Thomas, right here on this Thursday afternoon, thinking about your love and a couple of messages coming through in the FM. Hello.
1: Yes, but it's ever Lisa. You don't know how my Annie's a sight. How Oma. Say 7 9, suck, I can say love on Roger's show.
0: Yes, yes, yes. Yeah, nee, but Lisa is 95. Lisa? Oh, goodness. Thinking about your love, you never mellow.
2: Sebas, I'm going to be very bad. I'm going to be kanker, for Auntie Mark, Auntie Poppy, and for Faslin Adams, Pastor Malcolm de Jager, and Mama Dinah, and Auntie Lena, and Auntie Millie, and all the others that I want to say. En dan moet een mooie en geziende dag in hier. Doreen en El Joanne is ook gegroet als ook Jack van Vogel en Deselen en Eswel. Hulle is allemaal gegroet. En Sebas, jy moet een baie mooie dag in daar in die atelier. Paula Maas, jy is ook gegroet. En dan wil ik ook voor jou vrouw baie, baie geluk wens met haar verjaarsdag. Goedheid en guns op haar leven en mag sy die dag lekker geniet. Dit is nou Paula Maas, een mooie vrouw wat vandaag verjaar. Sebas, dank je voor die mooie muziek. Van Katrina van Vol, moet mooi dag.
0: Mooi dag, Katrina.
2: Antie Maas, pak het gister daar aangekomen bij ons. Hij zegt van Antie Maas, hij is bij je lieve Antie Maas. Mooi dag.
0: Ja, nee, wat Antie Maas je gewerkt, pak het aangekomen. Nee? Alright, yes, I hope you enjoyed that, you know. Just giving you a glimpse of it. Taste of the weekend, you know. It's all happening right here on the Midday Connection. Ed Break coming up. Midday.

0: with Sebastian Coldridge.
1: Kom geniet die aand saam met drie van ons land en streek se grootste liedjieskrywers en sangers, Chris Philies van Mosselbaai.
2: Onthou jy nog die dag toe ons tieners was?
1: Michael Lind en Pieter van der Westhuizen.
3: Wie sê kind is jy, wat my so verlei, weet jou ma van jou.
1: DJ Melly Damons. Dit vind plaas op saterdag die 19 September 2026 om 6 namiddag by die Dalmeida Gemeenskapsaal in Mosselbaai. Kaartjies slechts R150 beskikbaar by Chris Philies op 076-861-4928.
4: Attention employers, the compensation fund reminds you that submissions for the 2025 return of earnings are open until the 30th of June 2026. Submit online on www.labor.gov.za, then online services, then ROE online, then employer registration and ROE submission. Late submissions will incur a 10% penalty, and interest will be charged on overdue accounts after 30 days. Remember, employers must report any changes to business details within 7 days. All current letters of good standing are valid until the 31st of May 2026. For assistance, call 0800 321 322 or 0860 105 350. The Compensation Fund, working for you.
5: Het is moeilik om oor te praat. Toch is iets wat ons allemaal raak. Of het nou jou eie is of die van een geliefde. By Martin's Funerals hoef die woord dood nie taboe te wees nie, want die lewe moet gevier word. So besoek martensfunerals.co.za vir gemoedsrus wanneer jy die dood van een geliefde ervaar. RIP staan vir respect, innovering en professionalisme by Martin's Funerals.
6: Besoek Martens begrafnisdienste nou by C.J. Langerhoofdstraat 34, George, of kontak ons by 044-884-0440.
7: Stop wasting money on advertising that people forget. If you want customers in your store, Eden FM activations and live broadcasts deliver. From George to Neisner, Mossel Bay to Oudtshoorn, in fact, we do the whole garden route. We take your brand straight to the people, live on air and live on site. We bring the presenters, the sound, the promotions, the giveaways, and the vibe. Your specials get airtime, your brand gets attention, your tails start ringing. Book now. Email marketing at edenfm.co.za or call 044-874-5085 or 078-395-4196 and secure your Eden FM activation before dates fill up. Eden FM, turning listeners into buyers across the garden route.
1: Alright, there you have it, turning listeners into buyers across the garden route. Yes, good idea, you know, to use Eden FM to advertise, you know. Middag Sebastian, lees erbij lekker naar je programma en allemaal is gegroet van A tot Z. En dan wil je daar voor Sina zeker is bij mijn liefhaarders. Nou, Jeremy hier in Parkdean. Broeder, wat sê, hier een groot vriend van mij, Alipat hier van George. Dit is een groot evergreen. Die broeder, hoe gaan het daar?
8: Sebas.
1: Yes, sir.
8: Lekom, hier so die registerte teken hier. Op jou show, my maas, kind.
1: Yes, sir.
8: Jy druk om, jy en hy pola opsiespeeletjies in water. Jylle kan druk, wanneer het gedruk moet word, my bro. Lekker, vat ons terug, old school vibes, my maas, kind. Sebas, jy moet een lekker middag heet. Jy en onze luisteraars. Ek teken net ons register. Van die middag hier so, ja, ek wil lang wees, die Grendel Jansen. Hy is uit.
1: Grendel Jansen, broeder, baie dankie vir die inteken daar, broeder, waardeer jou man. Fantasia, lose to win, a couple of minutes away from 2 o'clock. And if you're traveling, hey, and you remember this one, let me know on the WhatsApp line, 060-505-2693. Ai, middag, Sebas, kijk jy man, sê altijd, as die song speel, vaar jy mee Londen toe. ja. Ja, nee, wat. Baie dankie daar, iemand die vanaf George.

0: Welkom bij donderdag die 11 juni 2026. Kom ons klim verder in die middag en welkom bij die afternoon drive hier in FM. Jy kan saam met my Paul Amas.
1: This is Eden FM Afternoon Drive, weekdays 3 to 6 p.m.
0: Ja, kom ons volg die protocol. My nummer in Nathalie 0605052699. Vandaag een verkorte, een baie verkorte donderdagmiddag hier op jou nummer 1 draadloos. Want in die omgeving van so 20 minute voor 5 skakel ons oor na ons bosse by atelier. En dan sal Wyhona Erasmus oorvat vanmiddag. Sy het een baie interessante onderhoud wat sy gaan voel so 20 voor 5 en dan verder gaan met die Mosselbaai municipale geleef. So kom ons klim so in hierdie donderdagmiddag in Gabby Lou. Hartlik goeiemiddag. Waar is jy Gabby? Ek wil jy soek aan jou vanmiddag. O, ek wil jy.
2: Alright. Goeiemiddag, waar jy vanmiddag in die wereld is, nie? Jy. Zuid-Afrika, I really love my life.
0: Ja, nee.
2: Ik praat met jou daar. In die noorde, ze praat met jou daar. In die syde, jy in die weste, en definitief jy in die ooste. Niet waar jy nou is, nee. I really love my life.
0: Lekker Gabby Lou, dat maakt twee van ons. Polla Hopskadops. I really love my life too. Had ook goeiemiddag aan Shante.
3: Goeiemiddag aan Kapoor. Ek is op die Eden FM versterker met Polla Massa. We gaan, kom ons begin. Mama vaart my huis toe. Mama roep my thuis toe. Sing vir my aguma
0: ooh. Oh, kan een kleine kindje nou so in jou hart in kry? Ja, Ashante. Had een goeiemiddag Lima. Wat sê jy Lima? Is jy ingehaak en ingeskakeld? Pola op sy kind, waar is jy?
4: My name is Lima and I listen to Pola Hopskadops.
0: Oh, jyne Lima, lekker man. Had een goeiemiddag hier in FM. Jy luister na jou Drive Time Show. By die donderdagmiddag die 11de juni 2026. 16 minuten oor die uur van 3. Kijk hoe kijk groot nuggie van my. Groot nuggie, wat sê jy? Goeiemiddag.
5: Goeiemiddag. Heerlijk. Ingeskakel, Eden FM, Paula Masse program, Afternoon Drive. Right, daar gaan ons. Gooi om, Paul.
0: Ek gooi om, groot nuggie. En dan vat jou die jankies om met die nationale lied van die Afternoon Drive. Welkom. Oh, dat is lekker as het lekker is op je nummer 1 radiostasie. Al wat oorblijf vir die opses om te sê. Njarrr!

Ja, ze lekker een pak sessie vanmiddag hier op Eden FM vanaf de Hopse kant. Iets wat van de bedekte zien, want wifi van jou moest vandaag. So, ik maar zorg dat ik ga kom, jong. Dat ik op reis kom. We zitten wat in wangen, we jongen, met dat grimmel. Je denkt met een verjaarsdag, nee. Goed wat in normale omstandigheden niet zo gerealiseerd, nee. Realiseer wanneer iemand verjaar. Oh, the time exactly 3:30. Yes, my colleague Sebastian Coleridge. With your headlines in English. So, Bryce, without any further ado, it is over to you.

0: This is Backstreet Boys. I'll Never Break Your Heart.
1: Know your rights. Have you ever bought something that broke too soon? Been overcharged? Or felt treated unfairly as a customer? It's time to know where you stand. Tune in to Know Your Rights, the radio feature that empowers consumers with important information about their rights, how to avoid scams, and what to do when businesses fail to deliver. From refunds and contracts to lay-bys, warranties, and online shopping safety, we break it down in a simple and practical way. Because an informed consumer is a protected consumer. Catch Know Your Rights every Monday at 7:40 on Eden FM, informing, educating, and empowering our community.
2: Abakhweli beGo George, nansi ingxelo ebalulekileyo kunye nengcebiso yokonga imali. Ukwanda kwetarifu yethu yonyaka kuyakuphunyezwa ngolwesithathu mhla wokuqala kuJulayi. Ibhandle zehlala zilixabiso elingcono kakhulu. Ngoko hlakanipha kwaye ugcwalise ikhadi lakho ngehambo ezaneleyo ukuze wonge kwiindleko zohambo. Ihambo ezithengwe ngaphambi kokunyuka kwixabiso ziyakuhlala zisebenza. Ukwazi iinkcukacha ezingakumbi malunga namaxabiso amatsha, yiya ku-www.gogeorge.org.za okanye undwendwele iphepha likaGo George kuFacebook.
0: Thank you, BK. Vannacht daar in Vaslapiland. Happy birthday, Megan. Blessings in abundance. Dat komt met bijliefde van Jolandi. Nog een keer wat hier gekomen het. Greetings, Mr. Grateful. Happy birthday, Mrs. Grateful. Dat komt van Patrick Aarten van Vieren. Thank you, Patrick. Goedemiddag, Paula Hobbs. Ik is ingeschakeld. Nomos. Gooi alles in die lucht, in die lucht, van vloei. Paula, ik ga jou af, je kan maar gewoon. Dat is mijn leven, vloei. Oh, skaarsvrouw, wat nou moet mij gaan praten, hartelijk goeiemiddag.
3: Hola, hops, kadoops.
0: Middag, sê.
3: Baie geluk, sê daar, Megan. Goedheid en gans op haar leven, en sy na dag geniet. En Paula, jy en jou dochter, maar die vieren laat wel brand voor Megan benaamd. En dan wil ik voor gepak, ik heb die boodschappen gekregen op die radio, ik is net zo lief voor jou. En kom loer, hoe gaan het hier, warm bad wat we spoelen, je is zo rustig aan, vol moet ook, weet ook niet waar je is. Maar dat komt van Antima, njarr.
0: Baie dankie Antima. Vrouw Liv is nog in de werk, maar ik zal dat oordraven. Goedemiddag Paula, jy vat ons lekker huis toe. Ek wil net sê Celine moet haar middag geniet en haar warm hou is koud hier buite. En dit kom van Andrew. Al sê Andrew, wat een goeiemiddag. Beverly, wat sê jy?
4: Hi, goeiemiddag.
0: Goeiemiddag.
4: Hola, hopse. I'll never break your heart because my hart was nog nie gebreekie.
0: Oeh, meisie.
4: Maar is net lekker as jy lekker is.
0: Alipad.
4: Uitstekend, Paula.
0: Thank you.
4: Dat kom met liefde van Beverly.
0: Lekker, Bev.
4: Groet sommer allemaal.
0: Groet allemaal, Bev.
4: Paula. En ek sal ook niemand sy hart breekie. Thank you, Paula. Nia. By program soos altyd.
0: Lekker.
4: Jy het het.
0: Nee, jy het het net so, meisie. As a hit waar a hit. Shout out to Auntie Connie en Baby Jason. Tuned in to the Hops. Thank you. Met baie liefde van baie hona Erasmus. Mose baas in die huis, hartelijk goeiemiddag. Ek wonder of die mense van Mose baie kan skeer. Kan julle skeer, Mose baie? Haha! Oh! Union Dale kan julle skeer. Nou is na plet, hoe lyk het? As julle mense wat kan skeer, kan een land, Hesekwa, hier in die Klein Karoo, en langs die kus, skeer om, papa! Oh! This is your Drive Time Show. Good afternoon, good afternoon!

0: comme nous dans l'FM.
1: Skirum.
0: Oh, this is the Hops having a good time. Hello, hello, yay, yeah, yay, ik praat samen met jou. Jij daar aan Kanelon. Kanelon aan die. Ach man, dat is lekker als het lekker is op je drive time zo. Precies 4:15.
2: A price knockout deal. Don't miss out. Get Ellis Brown Creamer 750 gram by 2 for only 95 rand. All Gold Tomato Sauce 700 ml and Cross and Blackwell Mayonnaise 750 gram, both for 70 rand. Two deals per customer. Boxer price knockout.

called Touch Me Softly. Take your time. Keep me here till morning light. It's all about feel good music, feel good vibes on the Drive Time Show. Vandag geluid daar op onze Facebookblad. Landy tijd te zeggen goeiemorgen Paula Hobbs aan geskakel. Lekker Landy, Lala. En dan Denise Brinkhuis, morgen Paula Hobbs. Ik ga nou weer lekker dansen, want jij is op je lach. Hoera. Hallo Denise. Sharon, RIC, morgen Paula Hobbs. En dan zit Titus Mario, goeiedag Paula Hobbs. En Jennifer Davids, enjoy.

0: How can you not like this? De opzuster na de advertentie break.
1: This is Eden FM Afternoon Drive. Weekdays 3 to 6 p.m.
2: Is jy bekommerd oor die kwaliteit van jou drinkwater? Ontdek Manzi Water, 'n gunsteling in Suid-Afrika met meer as 100 winkels. Ervaar verfrissing in elke druppel met ons moderne 6-stap watersuiveringsproses. Ons bied beide stil en sparkling water, sowel as beskostigbare hervul opsies. 'N Diverse reeks vrugtesappe en waterdispensers, ideaal vir jou huis of kantoor. Besoek Manzi Water Oudtshoorn by St. Johnstraat 92 of skakel ons op 063-897-0717 of stuur 'n WhatsApp boodskap na 063-405-2984. Manzi Water Oudtshoorn, diens Oudtshoorn, Terust, Calitzdorp, Ladysmith, George en Mosselbaai. Manzi Water, water gee lewe.
3: Attention employers! The Compensation Fund reminds you that submissions for the 2025 Return of Earnings are open until the 30th of June 2026. Submit online on www.labour.gov.za, then Online Services, then ROE Online, then Employer Registration and ROE Submission. Late submissions will incur a 10% penalty, and interest will be charged on overdue accounts after 30 days. Remember, employers must report any changes to business details within 7 days. All current letters of good standing are valid until the 31st of May 2026. For assistance, call 0800 321 322 or 0860 105 350. The Compensation Fund, working for you.
0: Ja, dit goeiemiddag as jy nou net jou radio aangesit het. Dis so 7 minute voor 4 en ek is nou bevoorreg om op die lyn te hê regstreeks al die pad daar vanaf George, ons hoofatelier, niemand anders as Doc JS Jason Stanley. Hartlik goeiemiddag.
4: Goeiemiddag, Paula Hops, gedop, hoe gaan ek?
0: Nee, ons hou ons klou, die genade is daar, wat sê Doc JS?
4: Ja, nee, ek is nie, ben, ben, nie so hard sien, ek is nie by die ekker, ek weet nie. Weet jy, hoe kom jy altyd goed so weg, nou, nou, nie die baas, ek is nie by die werk, nie man, Paula Hops,
0: oh, geel kaartjie, solang het net die rooie is.
4: Hey, ek moet nou maar mooi stel, want ek hier rooie krijg.
0: Yes. Wat sê jy van my, Doc?
4: Van ons, al het even jou kind sê, as ek weet nou waar jy jou wat ziek, die is van nou krijg.
0: Wow.
4: Vrouw die met mij, is het een in die huis, wat die klop is om te druk, my vriend.
0: Ja, ja, maar die nummer kie
4: nou. Die nummer, ja. Ja, terwijl ik in die kaart zit en rij op pad werk toe, toen zei ik, nee, ik moet hem armen
0: zetten.
4: Zacht in je moet spelen. Zacht in je moet spelen. Hij praat niet van softly, maar zacht in je moet spelen.
0: Ik kan hem
4: niet
0: zacht spelen. Hij maakt los waar het vast is, ja.
4: Ik zeg van jou. Nee, zij kan maar. Ik moet nog een paar nummers en hij kast van haar mee.
0: Dit heeft nog slus.
4: Een afstommel op voor die.
0: Hulle sê mos
4: die nommer is.
0: Hulle sê mos woord soek soort, Doc. Hè?
4: Huh?
0: Soort soek soort sê hulle.
4: Ja nee, 100%. 100% ek sê hulle. Maar ek gaan daai som wonder genoem.
0: Doc,
4: softly.
0: Van die Osobi Jazz, wat is jou voorspelling vir vanaand se wedstryd? Bafana teen Mexico opening game?
4: Ik kan het voor ons.
0: Goed gaan.
4: Bye bye.
0: As Doc J is, as 'n man wat ken waarvan hy praat, hy sê Touch Me Softly is definitief enetjie wat jy
5: wat jy op jou speellys moet hê. Dit klink so as jy nog nie gehoor het nie.

0: Oh, back in the day ons al praat van nice kapais. Nou, dit is wat nice kapais is. Ek speel vervolgens vir jou een van die mooiste Afrikaanse liedjies ooit geskryf. Is 'n liefdesliedjie. Geniet hem saam met my hier op jou Drive Time Show. Dis 3 minute voor 4.
1: This is Eden FM Afternoon Drive. Weekdays 3 to 6 p.m.
2: Anders het gedink, ek

0: Laat jou eer kan jou swoeg. En maak jou kar se klanksisteem jou moeg.
1: Besoek nou vir Marius, Hilton en die span by Mobile Tronics Fitment Center in George. Ons specialiseer in klankstelsels, aircons, alarms, immobiliseerders, parkeersensors en vele meer. Mobile Tronics Fitment Center is nou geleë in nommer 126 Merrimanstraat, aan die agterkant van Tortoise Kaaie. Skakel Marius nou by 082-598-6577 of Hilton by 083-313-3764. Geen uitdaging te groot of te klein vir ons span. Mobile Tronics Fitment Center, die amptelike borg van Family Values
0: met pastoor Ruben Kersby. Sondag om 11 voormiddag
1: en The Midday Connection met Sebastian. Weeksdag om 12 uur op Eden FM.
0: Jou stem in die paradys.
2: Intengiso enkulu ye Buco Orange Square Sale iqalile. Yonwabela ukonga okukhulu kwi hardware kunye nezixhobo zokwakha. Njenge 150 liter Quickot Superline Dual Geyser nge 4899 wonga i 300 rand. Itanki lamanzi le ikole 2050 liter nge 1999 kuphela. Wonga i 200 rand kunye ne Wood Grain Garage Door nge 1599 kuphela. Tenga okukhulu e Buco nge Orange Square Sale. Isebenza kude beyi 14 ka June 2026. Qala nge Buco.

0: Kom geniet die aand saam met drie van ons land en streek se grootste liedjieskrywers en sangers, Chris Philies van Mosselbaai. Onthou
1: jy nog die dag toe ons tieners was?
0: Michael Lund en Pieter van der Westhuizen.
2: Wie se kind is jy? Wat my so verlei? Weet jou ma van jou?
0: DJ Melly Diamonds. Dit vind plaas op saterdag die 19 September 2026 om 6 namiddag by die Dalmeida Gemeenskapsaal in Mosselbaai. Kaartjie slechts R150 beskikbaar by Chris Philies op 076-861-4928.
3: You've been called for great things. Every Sunday between 1 and 2 with Rian James, chosen for greatness. Take it, believe it, and receive it.

0: Mijn liefste Jasmijnkie. Niks zal ooit tussen ons komen. Nie.
1: Jij moest zwanger geworden het, om en bij die tijd toen je hier weg is.
2: Maar hoe kom het jij niet toe al gezien, nie, Lily?
3: Dat is geen verskoning. Hoe kom je me zo moet verrein?
4: Haast die Cherry. Haar naam is Gloria. Dink ek smaak een bietjie.
5: Sit neer wat ook al jy drink. Da's een fancy fancy dame van die Kaap op pad na jou toe.
6: You've been called for great things. Every Sunday between 1 and 2 with Rian James, chosen for greatness. Take it, believe it, and receive it.